zoals bloed. Binnen mij is een ei. Ik kan niet die correcte uitspraak krijgen. Kan iemand niet die ei uit die alfabet snij? Want ik sukkel

pas quand nous sommes la vreemde plek te vat vooral als je hard werkt en dan slaapt maar voor elke glimlach en elke grap een zoek om ons te doen en is je lichaam op en wil vermoegheid omkap.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Wie is my hele bestaan? Nee, kan ons dit nog sê? Oh man, ek hoop so. Maar dit is absoluut beautiful muziek, en natuurlijk wil nie slammer, die bron van lewe, vertikaal met meer is woorde, en dan genre boete, maar take my heart, take my hand. So ja, dames en heren, dit is hier op geloof, as het waarlik woord sal my Gerrit die Jager, en ons gesels bykie vanmorgen oor 'n paar dinge. Je weet, in laatste week het ek die man iets gesê, en dit het in my kop vastgesteek, iets verskriklik. En ek gaan nou nie sê, dit is nou nie een goeie of een slechte ding altyd nie, is net in die oomblik was het vir my een type ene. En die is daar waar ons allemaal, ek voel, dat Liewe Jesus is bezig met baie van ons, Liewe Jesus is bezig met wat ons doen, hoe ons dink, en om ons op die rechte pad te kry voor die dag van die wederkoms, en ek voel baie keer gee Liewe Jesus, die is daar vir ons bietjie groter probleme, nee, ek jok, Liewe Jesus, probeer goeders uit ons lewe uitkry, en soms maak dit vir ons probleme. Die Vader is nooit daar om ons te toets en te tuister nie. Hy is om te lief en te liefkoos, so probeer goed

uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: gekomen.
1: Ons het jou gedaan. Kom kijken bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjes, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Rubs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: luister naar Jukebox Jim, samen met de curator of the classics op jouw lekker luisterstasie.
1: Take away the breath of flowers, it would surely be a sin.

Spelly Forest, meet the tiny bubbles. Brian Mellon, met you still on my mind. In the Mavericks, meet there goes my heart. Tijd voor ons eerste splinter nieuwe enkelsnit. En is neer niemand anders nie as Randy Travis met Same Old Way. Die titelsnit, vrygestel in September 2026, is die hoofsnit van sy komende 12-snit album, Same Old Me, wat geskeduleer is op die 13 November, waar het gaan vrygestel word. Dit is Travis se eerste album, wat met een heeltemal nieuwe oorspronkelijke muziek uit de kluis in, meer as 18 jaar, met werklike opnames, wat hy tussen 1986 en 2013 opgeneem het voor sy beroerte. Die vrystelling verskyn 40 jaar na sy ikoniese debuut multi-platinum album Storms of Life. Vir die eerste keer op Luister FM, Randy Travis met Same Old Me.

Stefan Besagi met The Ballad of Lucy Jordan. Alabama net voor het is the magic still there, George Strait. I just wanna dance with you. Tijd om te kijken wat op hierdie dag in de country muziekgeschiedenis gebeur het op die 27ste September 1972. Conway Twitty neem She Needs Someone to Hold Her When She Cries op by die Bradley Barn in Tennessee. 1975 Willie Nelson open een nachtclub in Dallas, a Whiskey River. Die eerste kunstenaar wat by hierdie lokaal opgetree het, was David Allan Coe. Dan in 1980, Dolly Parton bereik nummer 1 op die Billboard Country Treffers lijst met Old Flames Can Hold a Candle to You. 1994, Giant Records sal Clay Walker's album If I Could Make a Living vry. En dan in 2011, stel Atlantic Records die Footloose klank brand vry met Blake Shelton op hierdie titelsnit. En ook te sien was Zac Brown en dan ook Hunter Hayes en Big and Rich, A Thousand Horses, Gretchen Wilson en Whitney Duncan. Ek kon nie kies nie, so ek dink ek bring vir jou 4 treffers in 'n ry van hierdie kunstenaars.

0: WhatsApp op 082 333 667. Luister FM.
1: As die reën van stof en roet verby is en

sippen. Volg om elke nacht oor zwart rivieren. Kijk niet eenmaal om. Dalk vind jij die land van blauw saffieren. En dalk een brokkie.

opgesluit in wit en zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hart se diepste smart.

uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my. Rus hier op

0: bakkie van jou.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

was ijzig in die kou. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boor geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. Lebeloftes van jouw omdraai.

en eenzaam zondag voor my deur kom weg. Sou ek jou eens laat weg deur die lug of net die landpad na somervisie jong. Waar

me staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die ieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

Ze is moeilijk, maar ze is mooi. We lino al toe en gooi niet. Ik wens ze wil verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan en waar ik mooi voor haar kon wees wat ik bedoel. Minder moeilijk en toe mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar ze begin het voel.

Ik onthou nog daar die maande van Biltonkou en Groenlande. Het gereen waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van die waarheidsflou.

0: beter as ek net vertel. So ek gaan jou maar vertel. So is beter as ek net vertel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

links staan. Smit wil die bal kan gooien. Met twee aan de gooi en daarop Matfield wat pas maar goed aan wat ondersteunen. Ook daar was de rand. De Breeuw waar die bal gelijk dan achter die los kan. Uit daar aan die aan van

Petro să bâi cum ai ia. Opiuri son gevaar. Zij hand en zij haren, geloof dier jaren, in hoop vir nieuwe begin. Van Tuka tot nou is zij hier, gevestig in zijn moedertaal. Voor eeuwig en altijd, die moeilijke tijden, staan hij vast voor nieuwe begin.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

gewonnen, geliftet, also Stonkigerei. En ik speel concertina voor jou en voor mij. Wij maken alles aan waar ons weer gaan blij. Het water kloof, ref of langs padda, voor de